zijn wel korkolaai. Maar ja, dat is me dat zo oorlorig kusjoba en zust is. Op je mix ging het en vast als het ging het tona. Nee, goed, dat zei je wat wanker is en te